Wat een vent, lach het ze. Ze lach het hem al. Lach het, lach het, lach het is je recht. Hij wordt meer. Hij wordt meer als mijn tjemmerlijk is. Hij wordt een vent, lach het ze. Ze lach het hem al. Lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het is je recht. Hij wordt meer.